0: with Rob and Roz.
1: Hey, Rob and Roz, I'm excited for you to get a program in my room. Het maak een lang dag bij werk, zoveel beter en die pad baie lekkerder huis toe. Ik zal sommer net een beetje om die blok verder rijden om nog zo'n beetje meer van jullie te horen. Yes, jullie kwak. Ik is zo dankbaar jullie op die radio.
0: To catch up with all your favorite moments from the show, head to jacarandafm.com/drive.

0: It is Metro Boomin and the Weekend on Jacaranda FM. En ek het iets splinter nuut hierdie maandag aand. Dis van Lisi Basson af en sy is op die lyn. Lisi, hallo.
1: Hoi, hoe lyk dit?
0: Baie gedankie self. Waar is jy? Are you in Cape Town, Durban, Joburg, overseas, waar is jy?
1: Ek is in die Kaap, vars in die Kaap eintlik, nie meer so vars, ek kom eindelijk van Pretoria af, maar ja, ons het onlangs Kaap toe getrek, and I'm loving every second of it.
0: I'm so jealous, I wish that I lived in Cape Town too, that's an... so jealous.
1: Definitely the place to be, but don't tell anybody.
0: no one listens to the show anyway, don't worry about it, not even my mom, it's just you and me.
1: That's
0: okay.
1: Also cool.
0: So ek het een splinter nieuwe enkelsnit van jou afgekry, ver vry. And I gotta ask,
1: yes.
0: Is this a long distance romance? Wat word
1: yes.
0: Van hierdie?
1: Dit gaan oor al die mense daar buiten wat ver vry. Ek het die een dag een gesprek met my vriendin gehad. Ek self het ook al een beetje ver gevry. En ek was net lekker in een skryf bubble en sy het begin met my gechat oor die sukkel en die struggles of ja, net long distance relationship. En toe gees my die idee van ver vry, daar was toch iets te song nie, toe denk ek, dit is so oud term van ou mense, of nie ou mense nie, een beetje ouwe mense. Ja, want altyd hierdie term gebruik, so ek sê, okay, wacht, daar is nog iets van song nie, hoekom doen ek dit nie? En vir iemand wat het ook al experience het, my eerste jaar van my verhouding het ons bykie ver gevry. Mm-hmm. En ja, dis maar net die boodskap daar buiten is, alles is die moeite waard op die einde van die dag.
0: 100%. You know what? The universe always sends you songs that you need at exactly the right time. And I met someone
1: definitely.
0: From Cape Town and was doing Far Frying for a year as well. So there we go. I think that,
1: you see.
0: Like you say, you must just stick it out and just like hope.
1: You just have to stick it out. Ja, op die einde van die dag is het elke liewe eer wat jy sit en denk en mis die persoon. Ja, op einde van die dag is jy by die persoon. So, ja, if you know, you know. En dan is dit elke liewe sekonde moeite waard. En ek meen, ons ken so baie mense wat in Amerika boer en mense wat jotties is. En daar is so baie mense wat ek ken wat ver vry en wat getrou het of wat net nog 5 jaar aan de verhouding is. En ek meen, hulle love mekaar. En daar is so baie mense wat so vinnig opgee op iets omdat het long distance is. Of even eers in iets gaan. Omdat het een lang afstand verhouding is nie. Maar ja, dit is definitief die moeite waard as het jou mens is.
0: Dit is 100% die moeite waard. Okay, Lisi, kry ons iets anders van jou af vir die rest van die jaar? Of, ek weet nie, ja, is this it for you for now?
1: No, definitely not. So, ek het my independence journey nou begin. En dit is my eerste song gewees van an independent artist. Ooh. Wat ek super excited is oor. En ja, so, dat is definitief nog een song wat uitkom voor die einde van die jaar. Ek maak om februari ook nog een single te release. So, ja, hierdie is, dit was rarig van my eerste keer wat ek, al is ek nou bezig om iets te promote, is ek ook klaar bezig met volgende goed, so dit is rarig, rarig special, en ja, soms is maar, dit is een lang proces, ek meen, as jylle moet weet hoe lang al hierdie song record is, en hoe lang al hy ingestuur was om per approval en goed, is eindelijk crazy hoe lang hierdie goed vat, so mens moet maar al begin werk aan die volgende goed, anders gaan jy net achterhok.
0: Okay, Lisi, bye, dankie, and thank you for the single. We are definitely playing it right now. And part of your job tonight is to introduce it here on Jacaranda FM.
1: Thank you, Danny, with all my love. Jylle kan ver vry gaan luister op
2: your number one feel good station.
3: Feel good station.
4: Oh, it's the best. I love it for my day.
2: Jacaranda FM.